0: me bombolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bombolo. Mama, give me money, make a go buy garina. Give me bombolo.
1: Bombolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusits, ich bin der Steve, Jupp.

de dos. Je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knies bugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kans van Martin Wels.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Bakara Saddim.
1: Met muziek, een harmonie, vier meer vastlovend wie nog niet. Maar nog meer in de vloer, dan mooier is mooier. Om hier weer u. Maar dus vooruit zolang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar dus vooruit zolang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch manchmal krom, het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch manchmal krom, het is nur een rem, en zij maar zo bestemd. Drum, met muziek en harmonie, vieren mir fast de lof en de wiener vlieg. Hier de vlieg, dan mooier, is mooier, om hügel. Het München heeft vom Ring, la roepen immer zonne schink, egal wie het gilt, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren wir fast de lof en de wiener vlieg. Maar dan meer, hier de vlieg, dan mooier, is mooier, om nu is het. En alle met muziek en harmonie, vieren meer vast de lof en wie nog niet. Maar dan meer, hier de vlieg, dan mooier, is mooier.
2: Mach J dich stets beschütze, den Wünsche sich erfülle. Kümmerst dich immer um die andere, lass die andere auch was für dich tun. Bauen Leder zu den Städten, nimm jede Sprosse mit, häng nicht.

aan het popje zetten. Kan het niet waar zijn, moment de maal weer volzetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de woorke knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hè? Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hè, wat doen.